mbodza kumbirwa kuno nedzimwe dzango nedzakumbirwa dzemushamarare nedzakumbirwa nemuterere mvenge mvenge kusvika dzaita idzo 14 kusvika dzaita idzo 4 ne 55 minuti kuno achangobva kutibata nemiwo watatanga nawo ndinoti katirambe tiri tese kusvika dzaita idzo 4:50 e 4 minuti munyika yemusambeke kana ndinoti katirambe tiri tese